0: slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt het druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey bonden de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
3: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
3: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
4: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
5: Dit is het nieuws.
6: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
6: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd.
2: De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij.
3: Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden.
4: En de ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer gevangen en terug bij de eigenaar.
5: Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft de 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. En het aantal campings waar kinderen niet welkom zijn neemt steeds sneller toe. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. En het aantal campings waar kinderen niet welkom zijn neemt steeds sneller toe. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu 2,57 euro. Voor diesel is dit 2,52 euro. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Het zomergeluid komt uit je radio.
0: Dit is Johan de Graaf, Jazz Dutch.
3: When you're through swimming, I'll dry your back. Come and relax, girl, in my little beach shack.
4: What you say now?
3: Dum-de-dum-de-dum, yeah, yeah, yeah. There'll be nothing you lack.

Luisteraars, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Wat een lekker begin, of niet soms? De Beat Shack van Elvis Presley. Het herkenbare stemgeluid van Elvis Presley. En dat betekent dat wij weer toe zijn aan een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen die nooit gaan vervelen. De jaren 60, 70 en 80. Heerlijke muziek. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht. Dus de LP's en de singles die liggen weer in de studio. Ja, liggen niet. Ze staan netjes in een rekje. Dus ik moet het wel eerlijk zeggen. Netjes in een rekje. En dat betekent dat we ze allemaal kunnen gaan draaien. Of niet soms. We gaan beginnen. In het kader dat we allemaal een beetje toe zijn aan de zomerse sferen, of niet soms, doen we er hier aan de Two Man Sound met de Disco Samba. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

is toch heerlijk om al die plaatjes lekker nog eens een keertje te horen. En al die amazing muziekjes. Van de formatie The Two Man Sound. Volgens mijn berichten komen de heren uit België. Mocht ik het fout hebben, dan hoor ik dat graag natuurlijk. Maar dit was de disco samba van The Two Man Sound. De muziek van toen uit die lekkere jaren 70. Dit is natuurlijk ABBA.

0: is er hier een plaatje. Voordat je het weet is die afgelopen of niet soms. Honey, honey, ja, van ABBA.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis. En
2: Johan de Graaf.

weer zo'n medley van mooie hits. Of niet soms, van Lobo hadden we net de Two Minute Sound. Nu hebben we Lobo met de Caribbean Disco Show. In het kader van de zomerse muziek, of niet soms. Dit is ook een beetje een zomerse idee, dit. We gaan naar Griekenland, dus dan, ja, dat is zomers met Vicky Leandro.

Vicky of niet soms, van Vicky Leandros hier in de Gouden Oude Show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom die bezoekie klang door die zomernacht. Over zomerse muziek gesproken, is ook zo'n lekker amazing plaatje of niet soms, hier is Cliff Richard.

blijft toch geweldig deze plaat van de Mi Amigo Boys. Terwijl het Mi Amigo strijdlied. Week 29, 20 juli 1974. Een echte lieveling. Toen de tijd op die 259 meter middengolf van de... Ja, van de middengolf. Dat kennen we natuurlijk toch wel, ja. Even een live opname. Dat doen we gewoon tussendoor. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Hier is Tom Jones.

0: Heracles of niet, soms van Tom Jones. De hits vliegen je om de oren of niet, soms stond. Ja, ja, ja, met I Love Me Tonight.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Kennen we deze nog uit 1976 in het kader van Ik zit op de Noordzee en ik draai platen. En ik doe het elke dag, want ik kan het niet laten. Dat was zo'n beetje het Mi Amigo strijdlied. Maar dit is het echte origineel van Rick Dees en de Scars of Ideas met de discotak.

fluiten erbij. Wat een lekker plaatje of niet. Soms van de Bobby Goldsboro met de Hello Summertime. Het begin van jaren 70. Dit komt uit de jaren 80. Hier is de Strawberry Vocal Choir.

heerlijk zo op het strand met de Stolberry Vocal Choir. Het geluid van de Gouden Oude Show op de achtergrond. Wat wil je nog meer? Summer is coming. Dit zijn de zomerse klanken van de Gypsy Kings. Hier zijn ze ook iets met Bailami.

Niks is te veel gezegd, die lekkere, vrolijke Spaanse klanken van de Gypsy Kings hier in de show. Zullen we iets gaan doen in onze eigen verstaanbare taal? Ach, waarom ook niet? Laten we meezingen met Conny van der Bos. Hier is ze nog een keertje met de drie zomers lang.

0: Het is zomer. Zomer op je radio.
1: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

onze opname van de heren van de Cats. Ja, dat was wel niet zo'n bekende plaat, maar toch leuk om nog een keertje te beluisteren in de show, of niet soms? Sunshine was die getiteld. Dit is de Summertime met...

inmiddels alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Ouwe Show. The Summertime, The Summertime met DJ Jesse Jeffrey Hoven zingt het, hè. Dit is de laatste in het eerste gedeelte.

0: was de laatste eerste gedeelte takatakata. Ja, zo noemt hij dat, takatakata. Van Paco Paco tot strakjes in het tweede gedeelte weer van de Gouden Ouwe Show.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show met die mooie muziekjes van toen. Uit de jaren 60, 70 en 80. Oh, dit is een overtreding, want dit komt uit de jaren 90. Viva la mama was dat. Van Gino. Gino Politi heet die, ja. Ik heb het niet verzonnen hoor, Hartelijk welkom trouwens, ondergetekende Jeroen de Graaf met de Costa Cordalis. I love, I love.

Costa Corradales op de radio. Wat een lekkere plaat, of niet soms? Linda's nicht is juf nach Rodas. Dit is ook zo'n lekkere zomerhit, of niet soms? Hier is Julio Iglesias met Un Canto a Galicia.

is toch heerlijk, die zomerse plaat of niet zo van Julio Iglesias met Un Canto a Galicia. We gaan hardlopen, hier is Juan Bastos.

Ja, daar word je boe van, of niet soms, van het meelopen met Juan Bastos. Met de Loop Die Love. Het is ook zo'n mooie plaat, of niet soms. Daar is iedereen het wel, denk ik, met mij over eens. Deze prachtige plaat. Oh, ze begint al, deze prachtige plaat van Tina Turner.

Jazeker, dan weet ik dat ik thuis ben. Dat is een van Hans de Boy, ja, de man van de ode aan alle vrouwen, hè, kennen we die ook. Doen we wel een andere keer in het programma. De Gouden Oude Show, Studio 2. Als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. En je kan nog een beetje meegenieten van de hits van toen. Uit die jaren 60, 70, 80, zoals deze, Chris Montez.

Chris Montes met de Aino Digas. Hij gaat terug naar het jaar 1973 hier in die gouden oude show. Ja, ik mis Tom Collins. Waar is hij toch met het omroepen van de jaartallen? Gaan we eens even kijken waar die man is gebleven. Ja, misschien zit hij wel beneden in de kantine van het grote gouden oude complex een bakje koffie hier drinken. Zou zomaar kunnen. Doen wij deze mooie van de Sweepers.

0: een plaat die je mee kan neuren of niet soms, ja. Met de Harlem Song met de Sweepers. Oh, daar is hij weer.
1: 1973.
0: Zie je, hij heeft nu in één keer de smaak weer te pakken, Tom Collins, ja. Met de Harlem Song met de Sweepers. Dit is ook zo mooi, hè? De mensen van Na Na Na. Hier zijn de Shoes.

0: klanken en een opperbeste sfeer. Wat wil je nog meer? Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
1: Nou ja, dat is ook belachelijk. Reclame voor mijn andere programma. Nou ja, verkeerde jingle, hè. Dat wilde wel eens tussendoor schieten. Sorry daarvoor. Dan zijn we toch genoodzaakt om een lekkere Hollandse plaat te draaien, of niet soms? Ach, dat kan toch helemaal geen kwaad met deze plaat. Dat is een hele mooie, dan ken je hem met Als ik maar bij jou ben.

niks te veel gezegd. Wat een mooie plaat natuurlijk van Canyon met Als ik maar bij jou ben. De grootste hit altijd te beluisteren in de Gouden Oude Show. Als ik nou zeg, that's the way I like it. Heb ik het al verraden? Heb ik het al verraden? Please don't go. Ik heb het natuurlijk over de formatie van Casey met de Sunshine Band. Die zei het ook Casey in de show.

De heerlijke plaat of niet soms van Casey met de Sunshine Band. Met Come to My Island. Kennen we deze nog? Terwijl Casey langzaam weggaat, gaan we door.

is een oudje of niet, soms Ferrinard heet hij. Het is haast niet uit te spreken, maar de man heet echt zo. Dat kennen we ook van de Drunken Sailor. Drunken Sailor, zullen we iets gaan doen van de Drunken Sailor? Plaat werd later nog eens keertje uitgebracht door de damesformatie Beep. Nou, wat een toeval, hè? Wat een toeval. Hier zijn ze met Gemma. Gemma met de zangeres in het midden.

Dinkie van Beep. En what shall we do with the drunken sailor? Kennen we deze nog? Zeker, maar uit de jaren 80 van de Fat Freddy's Band. Fat Larry's Band. Je moet wel goed lezen op het singelhoesje hoor. Fat Larry's Band, ja. Met Zoom.

is toch wel mooi, of niet soms? Van de Fat Larry's Band, inderdaad. Zoom, we gaan even kijken op onze studioklok, want die moeten we altijd goed in de gaten houden vanwege de tijd, hè? Want voor je het weet is het alweer zover. Wacht, nummertje uit de jaren 80, of niet soms, van de Zoom. 1979. Zeg je van Dr. Hoek, u weet wel, dat mannetje met zijn oogklapje op. Met When You're in Love, If You're a Beautiful Woman.

Wanneer een Love Every Beautiful Woman, dat is dan weer alweer de ene laatste plaat in het programma. Welke zal de laatste zijn, hè? Welke zal de laatste zijn? Nou, deze. Dit is een opname van Rafaela Cara. Kennen we hem nog? Met Afala More Comitia Tour. Dit is de laatste in de Gouden Oude Show voor deze keer.

Dat was dan een mooie single tot besluit van de Gouden Oude Show. Voor deze keer Rafaela Caro met Afala More, Comincia Tu. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele leuke, goede, mooie maandagmiddag. Live vanuit Studio 19, vanuit een zonnig Emmeloord. En we danken weer Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur, de Gouden Oude Show. En Johan is terug morgenochtend om 10 uur.

David Bowie met een mooi nummer. This is not America. Nee, dit is Emmeloord. Hele goede maandagmiddag voor alle luisteraars via DHB Plus, middaghalf 747 of online. En ook voor Mark Bodegraven, Harry van Balen, Martin Mink, Willem Keekstra en Raymond Kersten.

Ja, dankjewel Rob de Nijs. En iets vroeger dan normaal kwam Annelies wederom met de maandagmiddag lunch met lekkere karnemelk. Ik wens iedereen smakelijk eten.

Steve Holly. En ik kreeg een berichtje uit Meppel. En dat luidt als volgt. Goedemiddag vanuit een wisselend bewolkt Meppel. Graag het volgende verzoekje. Manfred Mann met If You Gotta Go, Go Now. Was en blijft een mooi nummer. Del Shannon Runaway is net gedraaid. En dat was Jan Brandenburg.

0: Ooit gezongen door Brian Hyland en Bobby Vinton, maar dit was Jason Donovan, Sealed with a Kiss. En heeft u verzoekjes of heeft u een playlist of suggesties, commentaar, stuur het maar naar studio@radioemmeloord.nl.
1: Angel face, we just met.

De eerste grote hit van de Shadows. 59 of 60. Apache. En hier hebben we ook een oudje. 62. Johnny Holiday. MUZIEK

De Village People, ik zie ze nog in Top Op. Bij Dr. Anders, Ad Visser, YMCA. En tussendoor strooi ik wat nummers van juli 1971 vanuit de Engelse Top 20. Maar eerst Fleetwood Mac.

waar je haar licht diep te glans op het kus. Ik schuif de kat opzij en kruip terug bij

mooi nummer van Frans Halsema. Als er iemand op de wereld is, en wat zei hij nou, schuift de kat opzij, dat doe je toch niet. Hier is Pussycat. MUZIEK

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld. Maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offlinga.

was naast Cliff Richard de grote beroemdheid in Engeland. Billy Fury, Halfway to Paradise. En dat klonk dat altijd fantastisch in de beginjaren op Radio Luxemburg. Een hele goede middag bij mijn tweede uur.

Stevie Wonder ging nog bellen, maar tegenwoordig doen we alles via WhatsApp. In ieder geval chatten we meer dan we bellen. Een hele goede middag vanuit deze studio in Emmeloord voor Jan Brandenburg, Dickie Denkers, Theo van Steenbergen, Aukje Zuidema en Jan Oosterveen. En ik had het net over Radio Luxemburg, vooral de begin jaren 60. Erg veel fading, maar dat maakt het ook weer bijzonder. En er waren natuurlijk de tijd voor de Beatles, maar een beetje, ja, melodieuze nummers. En ik draaide natuurlijk al Billy Fury, maar deze vond ik ook heel mooi. Wow.

België van het goede doel met Henk Westbroek. En ze hebben vaak opgetreden hier in de polder. Onder andere bij het Dijkfeest en bij het Pieperfestival. En ik ben ook wel eens in zijn café geweest. Sterwee in Utrecht. Hier zijn Long Tall Early en The Shakers.

Ja, wat hebben Karin en Richard Carpenter toch prachtige nummers gemaakt. Dit was Sweet Sweet Smile. En dit is Cyndi Lauper.

Tien jaar geleden gingen RTL Berlijn en RTL Luxemburg samen. En RTL Berlijn, dat was natuurlijk moderne popmuziek. En RTL Luxemburg, dat was meer gouden ouwe. En dat hebben ze 10 jaar volgehouden tot 1 juli dit jaar. En nu zijn ze weer gescheiden. RTL Berlijn is weer gewoon popmuziek. En RTL Luxemburg op de FM en op de kabel is gouden ouwe van 70, 80 en 90. Ik denk dat het een hele goede beslissing is. En hier is nog een discjockey van het Duitsstalige Radio Luxemburg.

Nebigo Roy Orbison Running Scared. En ik heb een mail van Henk de Boer. En hij schrijft: hallo Dick, komt dit nu over? Heb je deze mooie bij de hand? Rolling Stones, we love you. Groet Anneke en Henk, nu in Hempens. Ligt iets onder Leeuwarden. Ik heb je mail iets te laat gezien, maar hier zijn de Stones.

Ja, dit was de A-kant. Een van hem ben ik, Armand. Maar Jan van Veen heeft de B-kant tot A-kant gemaakt. En dat was Ben ik te min. En hier is nogmaals Elvis.

Ik trof Getty een paar jaar geleden nog. En dat was in het Rock Art Museum. En dit was natuurlijk in de summertime van Teach In. Dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens nog een hele prettige maandag. En graag tot de volgende keer.

0: Emma Lloyd met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro, die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro, die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace een ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier, als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ik denk je als weerman bent en je woont in Californië, dat je inderdaad heel vaak kunt voorspellen dat het mooi weer blijft. En mooi weer aan kan kondigen bijna iedere dag natuurlijk. Daar zong Albert Hammond ook over. It never rains in Southern of California. Vrienden, hartelijk welkom weer bij het programma Music Memories. Op jouw radiostation vanuit de Noordoostpolder, Radio Emmeloord. In het programma zit weer een oude alarmschrijver. Stop, die gaat straks ook voorbij komen. Nee, er zit geen dubbeldraaiing. Ik dacht even, ik kijk even naar links toe. Nee, er wordt nee gezet, er zit geen dubbeldraaiing. Dus dat item is eruit. Ja. Misschien dat we dat eens een keer terug gaan halen. Ik weet niet of dat mogelijk is. Even een vergadering of zo. Hè? Even hier in de kantine hier bij Radio Emmeloord. Even bij de koppen bij elkaar steken. Om te zeggen van, gaan wij weer een dubbeldraaiend programma doen. De tweede in het programma is van DeBarts.

ja, ja, ja. Dat was vroeger zo, hè. Dan schreef je een briefje naar je vriendin en dan plakte je die postzegel op en dan deed je dat met een dikke kus. Zo'n hele natte kus. En dan was dat de liefdesbriefje briefje wat dan uiteindelijk een dag of wat later aankwam. Tegenwoordig mailen we alles. Dit is Anita Meijer.

dat was een bijzondere samenwerking tussen Anita Meijer en Hans Vermeulen. Hans Vermeulen was ook een producer, maar hij zong mee op dit liedje van Anita Meijer. En was haar eerste nummer 1 hit. En dit is live, BZN. Minder bekende hit. Ook die duiken op hier bij Radio Emmeloord. Don't give up, don't give in.

0: Muziek van Mike Oldfield was dat in Dulce Jubilo. Het was opmerkelijk, het plaatje was, ja, natuurlijk zoals je al hoorde, instrumentaal. Stond aardig in de hitparade en Mike Oldfield speelde dus alle instrumenten er zelf in. Ja, met de huidige technieken, al die sporen die ze tegenwoordig tot hun beschikking hebben. En toen der tijd ook al kon dat zo in elkaar gezet worden.
1: Vanuit het hart van de Noordoostpolder, dit is Radio Emmeloord.

0: Night Before. Het was dan het zwarte vinyl. Dat waren de Beatles weer in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord.
1: Ja.
0: Nou. Dus we hopen dat je het wel hebt, hè? Een prettig weekend, want daar doen we ons uiterste best voor. Kijk even op de website van de Radio Emmeloord voor telefoonnummer, voor het e-mailadres. Het staat er allemaal heel eenvoudig: radioemmeloord.nl. En dit is Dee Lacy.

0: Rob de Nijs en een foto van vroeger. Het origineel was van Udo Jurgens.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: En nu duiken we weer wat dieper de archieven in van Radio Emmeloord. Ver terug naar de jaren 50. Frank Avalon en zijn Wow.

plaat hoort eigenlijk diep in de nacht gedraaid worden hier op Radio Eveloord. Dus op nacht, programma in het weekend. Deze opname van Cool and the Gang, getiteld Too Hot. Ja, maar dat is het niet. Hè. We hebben geen nachtprogramma's hier. Nee. We gaan er gewoon lekker naar bed toe natuurlijk. Ja, want dat moet ook gebeuren. Dit is Roger Whittaker.

0: was Donovan, de voorlaatste vocale van dit uur. En was getiteld There's a Mountain. Nou, dan weten we dat ook weer natuurlijk. En de laatste is een dame die we gaan draaien. Dat is Donna Summer en de track die we gaan draaien is The Woman in Me.
1: You know, baby, I'm so happy to be here.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

aan het begin van het programma zo'n heerlijke 60s Gold. Dat was helemaal in het programma Music and Memories. Die gaat weer proberen hoor. Davy, Dozy, Bicky, Mick en Tits. Dat waren de heren die de formatie waren eigenlijk. Hè. Ze hadden geen andere naam. Vrienden, hartelijk welkom was. Nogmaals, het programma Music Memories weer een uurtje volop. We hebben diverse hitjes weer uitgezocht uit het grijze verleden en wat minder verleden en zo. En wat een beetje vergeten hits. Ja. Zoals deze van de formatie Status Quo. Werd erop geattendeerd een aantal jaren terug van... Hey, die track die hoor je nooit meer op de radio. En kijk.

0: Silence.
1: Gelukkig hebben we dat niet hier bij Radio 1. The Sound of Silence. Want ja, dan zouden wij stil zijn. En dat is de bedoeling niet van een radiostation. Je weet dat we draaien uit de diverse decennia. Dat is ook wat vergeten tracks zo nu dan. Dit is een hele lange track. En die ga ik niet helemaal voor je draaien. Want dat is te veel van het goede. Maar het is wel een beetje een vergeten klassieker. Thin Lizzy. En de Whiskey in the Jar.

0: weer zo'n Sixty Cold in het programma van de Supremes. Natuurlijk, die had je al lang herkend. Vrienden, we zijn toegekomen naar een hele mooie track.
1: One hit, wonder, classic, classic, classic, classic, classic, classic.

0: toestemming van de directeur-eigenaar Dick Offringa om dit uit het diepe archief op te duiken. Uit het jaar 1960 was dit... What do you want to make those eyes at me? Emile Sport was dat, die dat ooit in de hitparade inzong. Dat is ook zijn enigste hit geweest in de Lage Landen.
1: She's at home.
0: Wie staat home? Ah, Barry White en zijn vrouw samen. Let the music play.

0: Alban Brothers. The Rambling Man hier in het programma Music Memories. Je weet dat als je trouwe luisteraar bent van Radio Emmeloord. We hebben ook altijd in dit uur weer een alarmschijf. En dat is vandaag niemand anders dan Demis Roezels.
1: Oude alarmschijf.
0: En daarvoor gaan we naar het jaar 1973. Jazeker. Forever and ever, de oude alarmschijf voor vandaag.

eindigt in een cacophonie van muziek. De Beatles waren dat en I Am The Walrus. John Lennon, die de leadzang had, een bijzondere stem opzetten. Kwam allemaal uit de latere periode van de Beatles. Een beetje geestruimende tabletjes, heb ik al eerder verteld. Dit is Neil Diamond en zijn Cracking.

Robert Gray, echt een 80 klassieker. Don't be afraid of the dark. We hebben nog een kwartiertje, vrienden. Dan zit dit uurtje er ook alweer op. Zullen wij wat Nederlandstalig doen? Ja, ja, ja, ja. Nou, doen wij Anneke Greun.

Ja, de tekst is altijd heel erg leuk, hè, van Elvis Presley, stuck on you, hij blijft aan je kleven, dames. Ja, die tijd zijn voorbij. Net als het tijdstip voor dit programma, dat is ook voorbij. We draaien er nog twee voor het nieuws en weer. Deze is van de Bee Gees, The First of May. When I was small and

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorkum kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten, omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. Tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer. Goeiedag. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen in 1978 met Pieter Allen met I Go To Rio. De muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. En dat betekent dat wij verderop aandacht gaan besteden aan de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf in Sure Shot, een hitmaker, een lieveling of een treitenschijf. En ja, dat gaan we zo meteen wel even bepalen wat we gaan doen. Het is een mooie lijst, dus we hebben keuze genoeg, keuze genoeg. Bij Coto Rio, dat was de allereerste plaat in de Gouden Oude Show. We gaan snel beginnen met de tweede plaat. Dat is een van Lou Christie en Amy.

zijn die korte singeltjes of niet? Soms uit de jaren 60. Batam, Lou Christie met I'm Gonna Make You Mine. Ook zo'n lekkere plaat om mee te zingen en mee te galmen. Ja, dat mag allemaal bij de Gouden Avondshow. Dat maakt ons niet uit. Als je het maar naar je zin hebt. Hier is Tambourine met High.

0: was een heerlijke uit 1989, of niet soms deze van Tambourine. Met High on the Moon.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade.
0: Tijd voor de Schlagerparade, dankjewel Lex Hardy. Een zeer bekende, zeer goede schaalplatte, ouderneerd van Duitsland, hier is Marianne Rosenberg.

0: is echt een slagerparade muziek of niet. Soms deze van Marion Rosenberg. En hier Bien Me Too. Ik heb het gezegd aan het begin van de uitzending. Aandacht aan de zeezenders van toen. Hier is een lieveling van Mia Miko.
1: Mia Miko's lieveling.

0: Dagelijks luisteren er meer dan 6 miljoen mensen naar Radio Miamico Internationaal. Ook voor u, internationale bedrijven, is het mogelijk om via Radio Miamico Internationaal te adverteren. Voor inlichtingen bel het telefoonnummer in Spanje 34 72 32 82 25 of telexeer naar Alto 57205.
1: 1974, week 47, 3 november 1974. Een lieveling bij Miamico Internationaal. Hier is Gloria Gaynor.

0: heerlijke lieveling of niet, soms week 47, 3 november 1974 bij Miamico International. 259 meter van de middengolfband.
1: No, you can't take the car.
0: Hier zijn de Imperials in de gouden oude show met Who's Gonna Love Me.

die Imperials waren dit met Who's Gonna Love Me. Die vind ik toch zo'n leuke plaat. Ik kwam onlangs tegen in de discotheek. En ik vind hem leuk, moet ik gewoon zeggen. Tony Orlando.

0: is toch niks te veel gezegd. Hè? I'm going out, I'm gonna boogie tonight van Tony Orlando met Dawn. Onze vaste man, hoor.
1: Ja.
0: Hier is Wietse met Where Have You Been?

0: dat blijft een geweldige plaat of niet? Zoals deze van Wietse hier in de show, in de Gouden Oude Show. Met Where Have You Been?
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.
2: Gouden Oude.

ze mooi of niet, zo'n deze van Elvin Bishop met Full Round en Fell in Love. Ja, we gaan varen, ik wilde zeggen, we gaan varen, we gaan de zee op. Oftewel, we gaan met de loveboat varen. Dit is het thema daarvan, weten we dat nog van die tv-serie? Was het een leuke serie of niet soms? Ja. Hier is Jack Jones.

The Love Boat was van Jack Jones, dames en heren. Een mannetjes in de gekke pakjes. We gaan maar eens kijken naar die videoclip van Show Waddy Waddy. Dan weet je precies wat ik bedoel met Under the Moon of Love.

0: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Die periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland.

is het mooie van Trinity. Ze hebben toen opgetreden bij het programma The Day the Music Died in Scheveningen in 1977. Weten we dat nog? Een tijd geleden, maar was leuk om erbij te zijn. Ik heb het gezien. Trinity met We Love the Pirate Station. Dit was de nieuwe versie uit 2006. Hier is de Digimens.

Nederlandse formatie The Digiment. Bent ook bekend geworden van de show. En natuurlijk ook die andere met Everyday in Action. En nog veel meer hits die ze hebben gemaakt. En zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de show met Neil Diamond.

een lekker amazing plaatje met Neil Diamond met de Cracklin' Rose. Over amazing plaatjes gesproken. Dit is toch zeker eentje. En mag af en toe niet ontbreken in het programma met Christy.

alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met Christy met de Yellow River. Dit is de laatste, de zomerse plaat van de heer Iglesias.

was de laatste in de eerste gedeelten van Julio Iglesias met Carol. Ik zou zeggen tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met nog hele leuke plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Tot straks in het tweede gedeelte.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten, omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

toch een dikke nummer 1 hit in 1980 waren, of niet? Deze van Anita Meijer met Why Tell Me Why. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show, met nog hele mooie muziekjes uit die mooie vervlogen jaren van de popmuziek, toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. Roep ik dat maar. Hier is Stretch.

En één keer is afgelopen, maar ditje Do It, dat was dan de formatie Stretch. Een plaatje die je niet vaak hoort meer in de radioprogramma's, maar wel bij de Gouden Oude Show. Daar is dit programma voor. Ook om de vergeten plaatjes te draaien zoals deze. Johnny Kaagman met Years and Fire met Tell Me Why.

toch wel een leuk plaatje om nog eens een keertje te beluisteren of niet. Soms deze van Earth and Fire met Tell Me Why. Eens even kijken, wat gaan we doen? Deze. Een van de Toolman Sound van de Disco Samba. Dit is de Copacabana.

De Copacabana, dat was een keer van de Belgische formatie, de Two Man Sound. Van België gaan we huppetee naar Spanje toe. Dat is een kleine stap. Hè? Als ik dan zeg, yes sir, I can boogie, sorry, I'm a lady en Parlez-vous français. Dan heb ik het over de formatie, de damesformatie Baccarat met Darling.

was een leuke plaat, of niet soms deze, van Baccarat met Darling. Zullen we eens een medley van hits doen? In een disco-versie van de Ritzy Family. De Maxia-single deze keer in de show met The Best Disco in Town.

0: kan het programma even worden onderbroken.
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Dat was de enige.
2: Was er mooi of niet soms de best disco in town van de Ritzy Family met al die mooie hits van toen. Over mooie hits gesproken, dit is er zeker eentje, dames en heren. Hier zijn ze, de Cats met Hawaii.

Het blijft een mooie plaat, of niet soms deze van de Fancy the Cat. Met Why, we gaan naar de jaren 80. Het was een satellietschijf toen de tijd op Radio Monique Internationaal. De Duitse dame Sandra. Met de Maria Magdalena.

Maria Magdalena, de Magdalena, ja. Doet ons gelijk weer denken aan het zendschip van Radio Meerbico 272. Ze hebben allemaal van die draadjes. Over rustpuntjes gesproken in de show. Kennen we deze nog? Hier zijn de Sandpipers.

0: is toch wel een hele oude of niet, soms deze uit het jaar 1966 alweer. De Sandpipers kennen we ook van, inderdaad, Rob de Nijs met Anna Paloma, hè, inderdaad.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd om weer dat tempootje erin te gooien in de Gouden Oude Show. Tweede gedeelte van het tweede gedeelte zijn we aanbeland ondertussen. Een oude schoolonderwijzeres, inderdaad, ja, dat is zeker waar.

0: een leuke plaat om nog eens een keertje te beluisteren of niet. Soms deze van Anita Ward met Ring My Bell.
1: De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Dat is de perfecte muziekmix met alleen maar de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. Daar blijf je gewoon naar luisteren.

0: het is toch een prachtige plaat, of niet? Met deze van de Searchers hier in die gouden oude show. Met Sweet, Sweet for My Sweet.
1: 1965.
0: Terug in de tijd met die gouden oude show. Die heerlijke muziekjes uit de vervlogen jaren van de...

0: voorjaar 1965, of niet zo. Deze van Dave Berry met This Strange Effect.
1: Mi amigo's lieveling.
0: Nou, die mag wel een beetje opgeknapt worden, deze jingle. Ja, hij is stoffig en hij is oud. De lieveling van Mi amigo, hier is Luc Bal.
2: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor, hebba, dat is niks voor mij.

blijft er een lekkere zomerse hit of niets dan deze van Luc Bal. Eens even kijken op onze studioklok. Oh, dat gaat al hard, moet ik zeggen. Voordat je het weet is het alweer het over, uit en sluiten met de Gouden Oude Show.

de Belgische formatie Octopus was dit met een heerlijke zomerse plaat, of niet soms, met South of the Border. Kennen we deze nog? Het veel gedraaid toen de tijd op Miami Go International. Ik heb het over...

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45. Aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Remember the golden years. The swinging 60s with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to today's swinging 60s. We're starting with Joe Brown and the Brothers from 1962.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van twee Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en één van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 10. Dit nieuwe single van Kane Brown en heet Woman. Elke week op meer dan 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the heartland, the best in new country.

Exact 34 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de country chart. Nummer 9, country, in een nummer geschreven door Cheryl Wheeler. Je hoorde Susie Bogus, afkomstig uit Aledo, Illinois. En Aces, de country classic deze week. Terug naar de chart met Dustin Lynch.

Laurie Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Een van de grote national breakouts deze week. Lainey Wilson en John.

De doorbraaksingle voor Graylon James gaat twee plaatsen omhoog in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. En Water at a Wedding. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Ian Mansink en

Nummer 2 Country Airplay van 11 jaar geleden. En de recente oldies komen uit 2015 in deze aflevering van Hits van the Heartland. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina. Like de pagina. En als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozey en Move On.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger die opgroeide in Asheville, North Carolina. Hij zingt al vanaf zijn kindertijd met diverse groepen, waarmee hij zelfs een optreden verzorgde in de wereldberoemde Carnegie Hall. Hij moest nog 21 uur volmaken voordat hij afgestudeerd was aan de Appalachian State University, maar stopte met zijn studie nadat hij voor het eerst optrad met een country band.
0: Deze week Spotlight on
1: Luke Combs.

Luke Combs. Je hoort de drie hits van deze zanger die afgelopen zaterdag in een uitverkochte Amsterdam Arena stond. She got the best of me, one number away, and when it rains it pours. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. En in de tweede uur van Hits from the Heartland komen we haar nog een keer tegen, samen met de zanger die op nummer 2 staat. Hier is Morgan Wallen en Don't We.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar-Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75... die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Good news is, we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Jansen. Oh.

0: comeback single voor Bradley Gilbert en Good Damn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 11 en derhalve op het randje van de top 10. Hier is Kenny Chesney en Carry On.
1: Carry on.

elke week om deze tijd New Country van eigen bodem. De splinternieuwe single van Dolce Beringer heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. 3 weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de mooie national breakouts. Hier is Cole Swindell en Girl Dad.

nieuwkomer Jacob Hackworth. Hij is een middenmotor in de Billboard Country Airplay Chart en de Next Mighty Road Roller en heet What Took You So Long. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier zijn Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

snelste stijger in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Jelly Roll heet Hands Up. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van...

nummer 1 Country Airplay uit 2015 voor Blake Shelton, Sangria. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met de plaats omhoog naar nummer 18, hier is Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we Ella Langley met Be Her niet meer terugzien. 10 blijft 10, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En nu in de top 10, 2 plaatsen omhoog van 11 naar 9, Woman van Kane Brown. Vorige week 9, deze week 8, een plaats omhoog voor Chevy Silverado en Bailey Zimmerman. En het nummer 4 geluid van vorige week staat deze week op 7, Beautiful Things en Megan Maroney. Eveneens 3 plaatsen gezakt, Hate How You Look, de ex nummer 1 van Josh Ross. En vorige week 7, deze week 5, Be By You van Luke Combs. De grootste stijger binnen de top 10 is Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En vorige week 5, deze week 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Morgan Wallen staat solo op nummer 2, stationair met Don't We. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 19e week voor de tweede achtereen volgende week op de hoogste positie, Jason Aldean en Don't Tell On Me.

First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dan & Shay. Het is de opvolger van hun hit Say So en heet Marry You Again. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met het nieuwe hitsingle van Parker McCollum en Killing Me.

Birds featuring Luke Bryan en Ride, Ride, Ride. And there you have them. Jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2015 voor Billy Carrington en Down It. Groetjes, hoi!

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar-Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75... die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag oplegde. Het Alibaba-onderdeel zegt verrast en het oneens te zijn met een eigen zeggen onevenredige boete. Volgens de Commissie deed AliExpress te weinig tegen namaak en onveilige producten en schond het de Digital Services Act. Het is de hoogste DSA-boete ooit. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. De Israëlische krijgsmacht bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon, waarna Libanese strijdkrachten de controle overnemen. De Verenigde Staten melden dit eerder maandag. Overleg en planning met het Amerikaanse en Libanese leger volgen. De IDF belooft krachtig te reageren op elke schending. De Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 5:30 dicht vanwege verzwakking, maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: wacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurohits door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.